0: Awo.
1: So iwe zera kuba dongololo kukembuza awo enti wenta titegere obulungi baida
0: wawo tategere wawo tategere wizileta wama
1: verse 2
0: wanika wanika wanika.